www.apeldoorn.nl voor al uw nieuwtjes en evenementen op radio, tv, kabelkrant of onze website. Redactie @rtv-apeldoorn.nl

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Vanuit.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Daar lieten ze alles in de steek, heel hun familie en hun streek, dat deze liever hun plezier. Hier in de stad hebben ze het gehuurd, in zo'n arme mengse buurt, dicht bij de papa's fabriek. Tussen twee schiften mochten na, bij mama nog wat kindjes bij, en ieder van, dat zei ik.

In ieder school wordt zijn gewist, wie ik vernederd en gepest. Ik was de makkak, de vreemdeloos. Ik leep ook nooit niet chic gekleed, mijn ouders hadden het niet breed. We waren nog met vele boos. Ik ben er dan maar mee gestopt, heb wat gewerkt en veel gedopt. Maar ik ben niet handig in de goud. Ik heb wel geleerd met schooi en schaamt, dat ik eerst te veel was in dat land.

Maar eigenlijk heb ik geen schrik. Er zijn nog duizenden, laat ik, de elf Belg en Marokkaan. Want tussen dit en 50 jaar waren mijn kinderen niks gewoon van wat de papa uit er stond. Zijn ze dan eenmaal geïntegreerd en vind de man een gefrustreerde fanatieke oude bok. Dan zeggen ze, pa, ga je op het mis? Als het nou nog eens verkezing is, dan stemmen we voor het Vlaams Blok. Ik ben de zoon van een migrant. Ik heb niet echt een vaderland. Ik weet niet waaraf of niet waarom. Zijn ik naar België? Of zijn ik naar Marokkaan? Maar dat ik anders ben, dat zie ik zelf wel. Ik heb donker haar. En ik heb ook een andere vent. Wat hij mijn ouders mij onderhand, dat ik kind te zijn van een migrant.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig

0: van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

zwaar, maar wel klassiek. Elke zondagavond om 7 uur, Apeldoorn Klassiek...

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in 1 week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg, op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen 5 Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: a perfect day.
1: Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Hallo? Hey, what's up, man? Ja, ik weet het, man. Hey, luister dan, sorry. Ja, ik zei het toch, ik kom eraan houden. Ja, je weet het, 10 minuutjes, kwartiertje, half uurtje. Ik neem me niet zo nauw, toch? Hey, ik kom eraan, man.

0: Nu met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom weer bij een aflevering van de Steden Driehoek Draait Door. We zitten inmiddels alweer aan de laatste, nou ja, dus een halve week van september. Het is de laatste maandag van september. We schrijven 28 september alweer. En we begonnen met een hit uit 1956. Ik had voor je klaar staan Bill Haley en his Comets en zijn versie van See You Later Alligator. En waarom zeg ik dat? Zijn versie. Het nummer werd een jaar eerder geschreven door de Amerikaanse pop- en R&B-muzikant Robert Charles Guthrie. Beter bekend als Bobby Charles. En een jaar later, 1956, nam Bill Haley het op. En het werd in de uitvoering van Bill Haley, ja, nou wel een hele grote rock and roll hit. Ja, wij hadden nog niet de top 40, maar in eigen land behaalden het de hoogste regionen van de hitlijsten. En ja, het is ook al een keer leuk, hè, met zijn oude plaat te starten, lijkt me dan wel weer. Ik hoop dat iedereen een fijn weekend heeft gehad. Ja, ondergetekende wel. Het was heerlijk weer. Lekker buiten kunnen zitten. Burendag is geweest. Ach, gezellig even met de buren koffie gedronken. Hoe zeggen ze dat? Beter een... Ja, ja, ik weet niet hoe ze dat zeggen. En ja, ook wel genoten van het WK wielrennen gisteren. Ja, nou ja, Mathieu van der Poel derde. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd. Maar ach, wat heb ik toch zaterdag toch genoten van Demi Vollering, hè. Voor de eerste keer in haar carrière is ze wereldkampioen geworden. Daar mogen we dan toch wel weer heel erg trots op zijn. Vind ik dan wel weer persoonlijk. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Tot een uurtje of 12 ben ik bij je. Voor deze week. Ik had het vorige week ook nog een keer gedaan. Maar ik heb nog genoeg prachtige uitvoering klaarstaan van Who Do You Love. Dat gaat natuurlijk tegen de klokken van 10:30 voorbij komen. En tegen de klokken van 11:30 uiteraard weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij 133. Skeeter Davis. The End of the World uit 1962. En waarschijnlijk gaan een van de twee stagiaires straks ook nog even aanschuiven. En dan krijg je te horen wat de onderwerpen van de matinee zijn. Lekkere muziek. Good morning. Dit is Lenny Kravitz.

omdat het de komende dagen zulk heerlijk na zomers weer is. Zo heerlijk weer is, dacht ik. Laten we even zomerse klanken draaien. Erasmus Carlos had ik voor je klaarstaan. En dan moet ik het goed uitspreken, de titel. Kasha Samikanika. Ja, nou, dat was hem in ieder geval. En het kwam alweer uit in... Nee, even kijken. Het staat op het... Het is in ieder geval afkomstig van het veelgeprezen album... Soncho e Memoires, 1941-1972, uitgebracht in 1972. Ik zit even te kijken wat ik nu voor je klaar heb staan. Laat ik dat maar even doen. Ik was me aan het voorbereiden voor het programma wat ik zondag heb. Nou, zondag is het natuurlijk Dierendag. En ik had met Guido overlegd. Ik zeg, nou, zullen we dan maar Dierendag plaatjes draaien? En dan moet je het bijvoorbeeld denken... niet platen die over dieren gaat, maar dat kan. Maar ook bijvoorbeeld met artiesten met een dierennaam erin. Cat Stevens gaat bijvoorbeeld voorbij komen. De Cats gaan we draaien bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. En ik kwam bij Whitesnake uit. Gaat ook voorbij komen. En een van hun grootste hits is natuurlijk Here I Go Again. En toen ben ik erachter gekomen dat er twee uitvoeringen zijn. De meest bekende uitvoering, dat is de uitvoering die in 1986-1987 is uitgekomen. Maar de originele versie van dat nummer, dat is ook van Whitesnake, dat kwam eerder al uit. Dat staat op het album Saints and Sinners. En dat is een album wat de heren in 1982 uitbrachten. Het verschil is dat het dit iets meer bluesy is. Iets minder gitaren is er. Waar ik ook achter ben gekomen is... dat hij de tekst heeft aangepast. Want in de versie die iedereen kent... zingt hij op een gegeven moment... Like a drifter, I was born to walk alone. En in de originele, en ik heb de originele versie klaar op staan... dan zingt hij niet over een drifter, maar over een hobo. Een zwerver is dat. Maar ze waren heel erg bang dat mensen in plaats van hobo... een ander woord zouden horen. En dat ze daarom niet gedraaid zouden worden op de radio. Dus vandaar dat ze het woord hobo hebben veranderd in drifter. Maar ik heb de originele versie voor je klaarstaan. Here I Go Again, Whitesnake. Van het album Saints and Sinners.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Leaves uit Londen van Bluff had ik voor je klaarstaan. Zondag, ja, we hebben even triest nieuws, is in New York de Trinidadiaanse calypso-zanger Slinger Francisco overleden. Beter bekend onder zijn artiestennaam Mighty Sparrow. In 1969 scoorde hij samen met Byron Lee en een bescheiden hit met Only a Fool. In 1977 werd dat nummer opnieuw uitgebracht, waarna het in 1978 plotseling uitgroeide tot de op één na grootste hit van het jaar. Het nummer stond 5 weken op nummer 2 in de top 40 achter onder andere Staying Alive van de Bee Gees en Rivers of Babylon van Boney M. Hoewel Only a Fool zijn enige top 40 hit was, wordt hij in zijn eigen land Trinidad en Tobago gezien als een grootheid. Hij kreeg tijdens zijn leven verschillende onderscheidingen. Mighty Sparrows is 91 jaar geworden. En ik zat even net het liedje klaar te zetten, want ik heb uiteraard zijn grootste hit klaarstaan. En het was voor mij echt een, oh, is dat dit liedje? Moment. Mighty Sparrows en Baron Lee, Only a Fool.

0: 11 december gaat postuum het nieuwe album van Noëlle en Jennings uitkomen. Dat album dat heet Diamonds. En dit is alvast een track van dat album. Ik vind hem lekker klinken. Same Old Blues met Jesse Coulter had ik er voor je klaarstaan. En dat is een postuum album. De zoon van Noëlle en Jennings die vond in de archieven oude, nog niet eerder uitgebrachte opnames van zijn vader. En die heeft hij afgestopt samen met de begeleidingsband van Noëlle en Jennings. En dat komt uit 11 december dus. Dus dat is mooi voor de feestdagen. Als je nog mensen een leuk cadeautje wilt geven. Nou ja. Hè? En ze zijn fan toevallig nog van Waylon Jennings. Is dat toch wel een mooie cadeautip? Lijkt me dat dan wel weer. Ik zit even te kijken. 3 minuten over 10:30. Ik heb weer een Who Do You Love voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken welke ik nou ga doen. Want ik heb er een paar voor je klaarstaan. Deze week gaan we hem nog doen. Ik zit even te kijken. Ik denk dat ik gewoon zin heb in de uitvoering van The Band. De begeleidingsband van Bob Dylan en Ronnie Hawkins. Who Do You Love? En dat staat dan op het album The Last Waltz. As you might have heard, het is een live uitvoering. Je hoort het dan. Joining in with us tonight.
1: 16 years ago when we started with a guy you might have heard of. We'd like to start with him, the Hawk, Ronnie Hawkins.

Ja, dat komt natuurlijk uit Saturday Night Alive. Daar zijn ze begonnen. En op een gegeven moment kregen ze hun eigen film. The Blues Brothers had ik voor je klaarstaan. En Sweet Home Chicago. En wat een muzikale grootheden speelde toch eigenlijk allemaal mee op het nummer. Steve Cropper, die hoorde je met Guitar Murphy. Die ze speelde onder andere mee. Donald Duck Dunn, basgitaar. En ja, wie zijn het dan allemaal? De combinatie, dat was helemaal geweldig. Je had de Stacks Memphis Muscles, dat waren Steve Cropper en Donald Duck Dunn. En waren letterlijk het fundament van de Stax Sound. Zij speelden mee op bijna elke legendarische plaat van Otis Redding, Sam & Dave's, Booker T en The MGs. En dan had je nog de rauwe Chicago Blues met Matt Guitar Murphy. En dat is echt een veteraan uit de Chicago Blues, of uit de blues. En hij speelde al vanaf de jaren 50 en 60. Stond hij op het podium met klappers als Howling Wolf, Mensen Slim en Muddy Waters. En dan had je nog de blazerselectie. Ja, die speelde zo snel strak dat het hele nummer direct naar een stadiumniveau werd getild. En ja, ik zeg het iedere keer als ik iets van de Blues Brothers draai. Ik moet binnenkort nog een keer de film gaan kijken. De originele film dan. Dit is Mike Oldfield en Maggie Rayleigh, The Moonlight Shadow.

laatste plaat van dit uur. We gaan eruit met The Black Keys. Van het geweldige album El Camino heb ik Gold on the Ceiling voor je klaarstaan. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het

land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.

Ik zeg alweer een hele goede morgen en welkom bij het tweede uurtje en het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. Ja, het gaat een heerlijke week worden, het gaat een heerlijke maandag worden. Het is alweer maandag 28 september. We begonnen met Sam en Dave en I Thank You. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen sowieso weer een nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We gaan naar 1962 met Skeeter Davis. Dat doen we natuurlijk tegen de klok van 11:30. En een van de twee stagiaires komt nog vertellen wat er in de matinée te beleven is. Dit is Giant Ian en het 17.

David Bowie en Modern Love. En dat was het verleden. We gaan even naar het heden. Ik heb dit ontdekt als nieuwe muziek. Amanzi heet ze. I Give You Grace.

We could have told. Het is een echte one and wonder van een heel veel jaartjes gelegen. Asaf Avedin en de Mojo's en One Day, The Reckoning Song in de remix. De gewone uitvoering, die is ook mooi, maar die heb ik niet in het systeem staan. En dit was een hitje. Ik heb die kleine man uit Minneapolis voor je klaarstaan. Dit is Prince en Guitar.

Naughty bij Nature en Hip Hop Puri had ik voor je klaarstaan uit de jaren 80. En daarmee komen we op afgerond 1 minuut voor 11:30 uit. Wie kun je deze week allemaal verwachten? Don Williams gaat voorbij komen. Don Gibson heb ik voor je klaarstaan ergens deze week. De Bellamy Brothers staan klaar. En Trisha Yearwood die staat klaar. En dan heb ik het natuurlijk over artiesten uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We trappen de maandag af met Skeeter Davis in The End of the World uit 1962. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Deze tragische ballad voor de eeuwigheid betekende de doorbraak van de solo-carrière van een vrouw die zeker het nodige verdriet had gekend. Haar baanbrekende country duo, de Davids Sisters, kwam ten einde toen haar zangpartner Betty Jack Davis om het leven kwam bij een ongeluk. Voor deze klassieke opname kreeg Skeeter, geboren als Mary Frances Rennick, gezelschap van pianolegende Floyd Kramer. En dat deed ze allemaal in de RCA Studios B in Nashville. Terwijl producer Chet Atkins achter de knoppen zat. Het nummer werd in 1963 een enorme crossover hit. En zou later door talloze artiesten worden gecoverd. Van de Hermes Hermits tot Patti Smith. Maar niemand heeft het origineel overtroffen. Dat tot op de dag van vandaag blijft resoneren. Zie bijvoorbeeld de aflevering van Mad Men over de moord op John F. Kennedy, waarin het nummer misschien wel het krachtigste muzikale moment van de hele serie begeleidt. Ja, en dat nummer heb ik nu voor je klaarstaan. Ze staan op plekje 133. Het komt uit 1962. Dit is Skeeter Davis. The End of the World. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

0: Dan Hartman had de originele versie. Dit was volgens mij de grotere hit uit voering. Je hoorde Take That en Relight My Fire. En we hadden ook nog op plekje 133 Skeeter Davis en The End of the World. Morgen gaan we uiteraard naar 132 Don Williams. En Tulsa Time heb ik dan voor je klaarstaan. En wat ik ook heb klaarstaan, een spannend muziekje. Want Milan is weer aangeschoven, yes, voor de onderwerpen van de matinee. Heb je een fijn weekend gehad?
1: Ja, zeker. Ja,
0: heb je,
1: zeker.
0: Zelf, je voetbalt niet meer, of wel?
1: Nee.
0: Ik wou zeggen, hoe was het voetballengramma? Je hebt wel nog het Nederlands elftal gekeken?
1: Ja, zeker, dat wel.
0: WK buurrennen, dat vond ik dan toch weer spannender.
1: Ja.
0: Het was wel, ja, nou ja, ze hebben gewonnen, laten we het aanhouden.
1: Ja, het ging. Ik moet zeggen, het was moeilijk te kijken, omdat er zat bijna niemand in het stadion. Het was, geen voetbalsfeer, zeg maar.
0: Ja, oké. Ach, we moeten dadelijk tegen Griekenland, hè? Dat is donderdag, is dat.
1: Ja.
0: Ja, en de Grieken hebben gewonnen van de Duitsers.
1: Ja,
0: dat
1: was
0: weer heel knap.
1: Ja, klopt.
0: Dus daar gaan we het moeilijk tegen krijgen. We zullen het zien. De onderwerpen van de matinee.
1: We hebben iemand van het Orpheus komt. Want normaal hebben ze daar in het voorjaar altijd Vriendjesdag. Dat is dan kunnen kinderen tot en met 4 jaar uit mogen volgens mij kennis maken met het theater. Ja. Maar nu is ook voor het eerst de najaarseditie.
0: Oh, ja.
1: Dus daar komt iemand over vertellen.
0: En dat lekker net voor de herfstvakantie. Ja, dat doen ze goed.
1: Inderdaad. Volkssterrenwacht Buslo. Vrijdagavond 2 oktober is er een speciale publiekslezing in het kader van het Weekend van de Wetenschap.
0: Oh, ja.
1: Dus daar komt iemand over vertellen. En we hebben het historische café van Coda. Tijdens de speciale editie van het historische café in oktober staat de maand van de geschiedenis centraal.
0: Oh ja, ja, historisch, geschiedenis, dat klopt wel.
1: Ja.
0: Vorige week hadden we een hiphop en nu vond ik het dan weer leuk om een plaat bij een onderwerp van de matinee te bedenken. En ik zat eerst te denken aan het goede doel en vriendschap, maar ja, het is voor kindertjes van 4 jaar.
1: Ja.
0: En nu die kindertjes dan meteen te vertellen dat vriendschap een illusie is, dat lijkt me dan ook weer niet handig. En ik vond deze, en nu ik ook weet over wie het gaat, vind ik het eigenlijk wel veel toepasser. Het zegt jou waarschijnlijk helemaal niks, Guus Vlater.
1: De naam zegt me wel wat.
0: Ja, dus Guus Vlater is een stripboek.
1: Ja. Yeah.
0: En daar had je ook nog een geel dier bij. Die heette Marsupilami.
1: Ja, nee, dat zeg maar
0: wel niks. Nee, Google maar even de Marsupilami. En deze plaat die kwam meteen bij mij op. Bij het onderwerp van de Coda en Vriendjesdag heb ik Danny Christian en Guus Vlater en de Marsupilami klaarstaan. Ja, en de oudere mensen die weten dat al, die weten precies welke plaat dat is. Dat is deze plaats. Wij zijn twee vrienden. Oh.

Ja, dacht ik, laat ik de Rembrandts er ook maar achter draaien. I'll be there for you. Ja, ik vind het een hele grappige sketch van Dave Chappelle. En het heet True Hollywood Stories. Met de broer van Eddie Murphy, Charlie Murphy. Die vertelt dan hoe hij in de jaren 80 met Eddie, zijn broer, ja, allemaal avonturen heeft beleefd. Een van die avonturen gaat over deze man, over Rick James. Ik heb hem klaarstaan. Is met wat anders dan Superfreak. Dit is Glow, dit is Rick James.

Door Eddie Nine Vold en ik zit te kijken met een schuin nog op de klok. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Dit was het weer. Morgen vroeg ben ik er weer voor de nieuwe steden. Driehoek draai door. En dat doen we natuurlijk tegen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is vandaag maandag de 28e september. En dit is het eerste uur van de matinée. Fijn luisteraars dat u weer bij ons aangeschoven bent. We zijn natuurlijk heel blij dat we al op een aantal kanalen te vinden zijn. Bijvoorbeeld Odido, kanaal 772 en Ziggo, kanaal 43. En aan bijvoorbeeld KPN wordt heel hard gewerkt. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken aangeregeld. Janine Postumus, marketeer van Theater Orpheus, is enthousiast over de najaarseditie in Orpheus van de Vriendjesdag op zondagmiddag 18 oktober. Alex Scholten van Volkssterrenwacht Buslo gaat ons, zoals elke maand, vertellen welke mooie lezingen de Volkssterrenwacht van Buslo op de vrijdagavonden organiseert. En Tessel Hengeveld van CODA gaat uit de doeken doen wat op vrijdag 2 oktober het historisch café met als special maand van de geschiedenis inhoudt. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Don't Stop Me Now van Queen. Nee.

Vijf weken techniek beleven. Een robot besturen, zelf experimenteren, ontdekken wat er achter slimme techniek zit, of gewoon even kijken wat technische bedrijven eigenlijk allemaal doen. Van 3 oktober tot en met 7 november staat New Tech Park in Apeldoorn helemaal in het teken van de New Tech Festival. En dat trapt op zaterdag 3 oktober af met het weekend van de wetenschap. Van 11 uur tot 3 uur 's middags staat New Tech Park vol proefjes, experimenten en techniek om zelf te ontdekken. Zo kun je zien hoe statische elektriciteit haren rechtop laat staan. Ontdekken hoe je met geluid objecten kunt laten zweven. Spelen met licht en kleur en ervaren wat er gebeurt met bijzondere stoffen. Ook zijn er proeven met magnetisme, krachten en elektriciteit. De dag is bedoeld voor jong en oud met extra veel te beleven voor kinderen van ongeveer 10 tot 15 jaar. Aanmelden is nodig en kan via www.newtechfestival.nl. Back home van Golden Earring.

0: De Vriendjesdag is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Apeldoorn. En nu krijgt het voor het eerst ook nog een najaarseditie in Orpheus. Wat we daar allemaal van kunnen verwachten, Janine Postumus, marketeer van Theater Orpheus, kan alles over vertellen. Goedemiddag, Janine.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, de Vriendjesdag. Voor mensen die nog niet weten wat de Vriendjesdag inhoudt.
1: Ja. Nou, de Vriendjesdag is een superleuke theaterdag voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En dan kun je dus eigenlijk op een hele laagdrempelige manier kennis maken met de magie van het theater. En het is een middag bomvol leuke knutselactiviteiten bijvoorbeeld. En er is een karaoke. Je kan decorstukken bouwen. En Jules en Julia zijn daar aanwezig. En er zijn natuurlijk ook leuke voorstellingen geprogrammeerd. Er is een voorstelling voor 4+. Dat is, even zien, de verwende prinses. En voor 8 jaar en ouder is Samar en de bang koning in de Rabobankzaal te zien. Dus ja, eigenlijk gewoon een superleuke dag met heel veel activiteiten. En dat voor een hele lage prijs, want je kan vanaf 2,50 gewoon een ticket kopen. Omdat we graag toegankelijk willen maken en dat iedereen, ja, eigenlijk iedereen kan kennis maken met theater.
0: Ja, dat is inderdaad geweldig. En je zei net van, voor de 8-jarigen is het in de Rabobankzaal. Ja. En de verwende prinses, waar speelt zich dat af?
1: In de Altioszaal zit hij, ja. Dus die speelt 2 keer op de dag in de Altioszaal. En de Samar en de koning speelt 1 keer in de Rabobankzaal, want dat is een wat grotere capaciteit. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, want ik zat even te denken, hoe doe je dat als je kinderen van verschillende leeftijden bij je hebt? Maar je kunt dus in ieder geval 2 keer naar de verwende prinses.
1: Precies, ja, inderdaad. Dus ja, het blokkenschema komt binnenkort nog online. Daar zijn we nog de laatste hand aan het leggen.
0: Ja.
1: Maar nou ja, we hebben hem zo weer ingestoken dat je zo alles kan meepakken als je dat zou willen.
0: Nou, geweldig is dat, hè? Dat het niet alleen 1 keer per jaar is, maar nu ook 2 keer per jaar.
1: Ja, klopt.
0: En je zegt vanaf 2,5 euro. Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, we hebben dus een lage toegangsprijs. We hebben een pay what you can systeem. Dus dat betekent dat je vanaf 2,50 al een ticket kan kopen. En als je wat extra wil bijdragen, dan kan je er ook voor kiezen om voor 5 euro of voor 7,50 een ticket te kopen. Dus daarmee willen we het toegankelijk maken, maar ook gewoon kunnen blijven organiseren.
0: Ja.
1: Dus daarom hebben we nu dus ook inderdaad, we hebben heel lang dit in het voorjaar alleen gedaan. En wegens, ja, het is eigenlijk altijd, verkoopt het uit. En dan zit het hier helemaal vol met allemaal blije kinderen. En dat vonden we zo'n leuke dag dat we dachten, waarom doen we dit eigenlijk maar 1 keer per jaar? Laten we dit 2 keer per jaar gaan doen.
0: Ja.
1: Er is ook heel veel vraag naar. Dus ja, ik hoop dat het gewoon weer helemaal lekker vol gaat zijn. Dat we heel veel kinderen weer blij kunnen maken hiermee.
0: Ja, en het is dus de middag, hè? Van 12:30 tot 5.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En betaal je alleen voor de kindjes? Of ook voor de papa's, mama's, opa's en oma's?
1: Ook, ja, elk ticket kost 2,50.
0: Oké, ja. Voor iedereen die meekomt, die tellen dan ook mee. Nou,
1: ja.
0: Jullie hebben weer een fantastisch programma. Dat,
1: Dit wordt weer heel erg leuk.
0: En hoeveel mensen...

0: dus kindjes met begeleiding, kunnen jullie ontvangen?
1: In totaal 750.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is een mooi aantal. En
1: ja,
0: waar
1: dat is leuk,
0: moet
1: want
0: men de kaartjes reserveren?
1: Dat is natuurlijk orpheus.nl/vriendjesdag, kun je dat zien. En ja, qua capaciteit hebben we dan natuurlijk de Rabobankzaal, Altioszaal en de hele foyer en ons restaurant ook meegenomen. Dus het is ook lekker ruim opgezet. Ja. Je hebt daarboven ook nog een heel atelier, zodat het ook niet te druk wordt, maar wel gewoon gezellig is.
0: Leuk, en zoveel afwisselingen ook.
1: Ja, echt een hele festivalervaring een beetje.
0: Ja, ja, want ik zie ook staan in jullie persbericht, de verkleedkist kunnen ze induiken, zingen bij karaoke.
1: Ja. Ja, met Julie en Julia die erbij zijn van de Juliana Toren. Dus dat wordt helemaal dikke pret.
0: Ja, en dansen tijdens de Silent Disco. Zouden ze dat ooit eerder hebben gedaan, denk je?
1: Nou ja, wie weet. Ja, dit is daarom echt een beetje eerste festivalervaring ook. Theaterfestivaletje.
0: Ja. Ha. Hebben we nog wat vergeten, Janine?
1: Nee, ik denk dat dit helemaal rond is. Het is op zondag 18 oktober. Dus over ongeveer over 3 weken is dat alweer. Ja. Dus ja... Koop snel je ticket, zou ik zeggen.
0: Inderdaad. En het is dus op die middag van 13:30 tot 5:30. En tickets die kun je bestellen en kopen bij orpheus.nl/vriendjesdag.
1: Yes.
0: Nou, dankjewel Janine dat je in de uitzending wilde komen. En heel veel succes verder met de invulling van die prachtige vriendjesdagmiddag.
1: Gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Okay. We gaan nu naar I Want You Back van de Jackson 5.

RTV Apeldoorn werd verrast met leuk nieuws. We zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijke organisatie. De Apeldoorn Business Awards, die sinds 2016 jaarlijks worden uitgereikt, zijn prijzen voor ondernemers in Apeldoorn. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens een feestelijke awardshow in Theater Orpheus op donderdagavond 15 oktober. Station Manager

Theo Witloks omschrijft de nominatie als een mooie kers op de taart na een moeilijke tijd, waarin RTV Apeldoorn na 5 jaar weer de lokale omroep van Apeldoorn werd. Stemmen kan via de website van de Apeldoorn Business Awards, apeldoornbusinessawards.nl. En van de redactie uit hebben Milan en David een mooi filmpje op internet gezet, waardoor het makkelijker wordt om te stemmen. We gaan nu naar Suspicious Minds van Elvis Presley.

0: Alex Scholten van de Volkssterrenwacht Buslo vertelt ons elke maand welke prachtige lezingen ze hebben georganiseerd bij diezelfde Volkssterrenwacht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik eerst nog een vraag stellen? Waar hebt u de zonsverduistering bekeken?
1: Ik zat in Spanje, daar waar het echt een totale verduistering was.
0: Wauw.
1: Ja. En we hadden mooi helder weer. Het was natuurlijk een fenomenaal verschijnsel. Het duurde maar kort, hè? Iets meer dan anderhalf minuut. Maar het was zeker de moeite waard.
0: Oké. Had u ze wel eerder gezien?
1: Ja, dit was de zesde keer dat ik een totale verduistering waarnam. Ja. En dit was toch wel het bijzondere, dat zo laag boven de horizon krijg je toch een ander effect dan als de zon hoog aan de hemel staat.
0: Ja, en was het ook heel druk geweest bij de sterrenwacht?
1: Ja, bij de sterren was het ook heel druk geweest. Daar was natuurlijk een gedeeltelijke verduistering te zien, hè, voor net meer dan 90%. We stonden niet bij de sterrenwacht zelf, maar op een open plek aan het recreatiegebied, waarbij je het mooie zicht had op de westelijke horizon.
0: Ja. Ik ben even het geluid kwijt. Ik zit naar Olaf, de kijker. Die denkt ook dat u net even weggevallen bent. Ja?
1: Daar ging wat fout, geloof ik.
0: Ja, we bent er weer. Ja.
1: Ik ben er weer. Ik weet niet
0: maar.
1: Wat het laatste was wat je gehoord had, maar ik zei bij de sterrenwacht zijn ongeveer zo'n 700, 800 mensen geweest om inderdaad mooi over de horizon aan het recreatiegebied naar die verduistering te kijken. Ja.
0: Oh, kijk. Nou, dat is dan een geweldig succes geweest in ieder geval.
1: Zeker.
0: Maar voor
1: zeker.
0: De komende maand staan er ook weer prachtige lezingen op stapel.
1: Klopt, en dat begint komend weekend met het weekend van de wetenschap. Wij hebben dan altijd de gewoonte om op vrijdagavond een wetenschapper uit te nodigen. Dat is dit keer professor, dokter, ingenieur. Nou, wetenschappelijk kun je het bijna niet hebben.
0: Nee.
1: Gerco Onderwater, hij is wel eens eerder op de sterrenwacht geweest. Hij is deeltjesfysicus. Hij houdt zich dus eigenlijk bezig met de allerkleinste deeltjes. Maar dat heeft ook een hele nauwe relatie natuurlijk met het heelal. Want bijvoorbeeld tijdens de oerknal, het begin van het heelal, waren de omstandigheden extreem vergelijkbaar met wat je dus eigenlijk ook in dat deeltjesonderzoek eigenlijk allemaal zit te bekijken. En schrik niet, hij kan een hele avond praten over de eerste drie minuten van het heelal.
0: Zo.
1: Dus hij gaat uitleggen hoe men eraartoe gekomen is dat er überhaupt iets als een oerknal geweest is. Hoe dat proces van zich denkende natuurkundigen zich heeft verlopen. Ja, en in die eerste drie minuten zijn al een heleboel dingen gebeurd die uiteindelijk inderdaad van belang zijn om te begrijpen hoe het heelal nu is en hoe het heelal werkt.
0: Ja, mijn 14-jarige kleinzoon is ooit bij een lezing van u geweest. En dat was helemaal ook op zijn leeftijd mede. Was het heel duidelijk. Hoe zit het met deze lezing, denkt u?
1: Het gaat ook wel goed. Het is natuurlijk niet echt helemaal direct voor de allerjongsten.
0: Nee.
1: Het is toch handig als je een klein beetje wat basisbegrippen natuurkunde of zo, de middelbare schoolleeftijd hebt, dan is het prima te volgen.
0: Okay.
1: Maar ik ken Gerco genoeg om te weten dat hij ook echt probeert om iedereen, ook al heb je helemaal geen natuurkundige ondergrond, goed mee te nemen over dit soort zaken.
0: En dan zijn er nog wat vrijdagavonden.
1: Ja, we hebben nog wat vrijdagavonden in de planning staan. Overigens ga ik volgende week woensdag in mijn vaste rubriek daar natuurlijk ook nog eens eventjes naar kijken voor de luisteraars. Maar ik kan het wel vast eventjes snel noemen.
0: Ja.
1: Op de 9e dan gaat mijn collega Joris Robijn meekijken naar de actualiteit en de recente in de ruimte, Chinese ruimtevaart. Dat is natuurlijk echt iets heel bijzonders. Hè? Chinese ruimtevaart is anders dan de Amerikaanse en Europese ruimtevaart. Op de 16e dan ben ik zelf weer spreker van de avond. Dan ga ik het hebben over kometen, staartsterren in ons zonnestelsel. En op de 23e hebben we weer een gastspreekster moet ik zeggen, Charlotte Pauwels. Zij doet eigenlijk mee met een soort van ruimtemissies, langdurige verblijven in bepaalde cabines en afgesloten ruimtes, et cetera, hier op aarde. Ze is niet de ruimte ingeweest, maar ze heeft wel die ervaring dus van hoe het eigenlijk is om als astronaut in een afgesloten ruimte te zitten met een klein groepje mensen en dan bijvoorbeeld een half jaar lang puur op elkaar te zijn aangewezen.
0: Zo. Ja.
1: Dus we hebben weer een leuk programma voor de komende maand op het schema staan.
0: Nou, zeker weten. En elke keer begint de presentatie om 8:00 s'avonds?
1: Ja, om 8:00 begint de presentatie. Vanaf ongeveer 19:30 is de sterrenwacht open. En natuurlijk, als het helder weer is, is er rondom die presentaties ook volop gelegenheid om met de telescoop naar de sterrenhemel te kijken.
0: Nou, heel fijn dat u weer ook op deze maandagmiddag in de uitzending kon komen om wat meer te vertellen over...

0: over de prachtige lezingen die op de vrijdagavonden georganiseerd zijn bij de Volkssterrenwacht in Bussel. Dank u wel, Alex Scholten.
1: Graag gedaan, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. We gaan nu naar ABBA met Waterloo.

The Cats met Let's Dance. We waren dit. Praat mij over wonen in Apeldoorn. Hoe willen inwoners van 55 jaar en ouder in de toekomst wonen? Gemeente Apeldoorn onderzoekt samen met onderzoeksbureau Companen de woonwensen van inwoners. De uitkomsten helpen bij het maken van plannen voor voldoende en passende woningen. Op 30 september kunnen inwoners van 55 jaar en ouder hierover meepraten tijdens een bijeenkomst in het stadhuis. De gemeente wil onder meer weten welke woonvormen en voorzieningen belangrijk zijn en wat inwoners ervan weerhoudt om te verhuizen. De bijeenkomst is van 7:30 tot 9:00 s'avonds. De inloop is vanaf 7:00. Aanmelden is prettig, maar niet verplicht. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Aanmelden kan via de website www.apeldoorn.nl/woonbehoefteonderzoek. Cold as Ice van... Oh, ik kijk niet goed. Daddy Cool van Boney M. She's crazy like a fool.

0: Aanstaande vrijdagavond, 2 oktober, is er weer een historisch café in Coda. Tessel Hengelveld kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat er gebeuren aanstaande vrijdag?
1: Ja, aanstaande vrijdag is onze jaarlijkse speciale editie van het historisch café. Het is namelijk de maand van de geschiedenis. En de maand van de geschiedenis heeft dit jaar als thema lichaam en geest. En mijn collega erfgoedspecialist Lynn Salentijn, die geeft een introductie op dit thema. Dus zij gaat meer vertellen over de geschiedenis van lichaam en geest. En we hebben in Apeldoorn natuurlijk wel wat geschiedenis daarin liggen, met alle sanatoria die hier geweest zijn. En ook met het Apeldoornse bos.
0: Ja.
1: Daar weet zij heel veel van. Dus daar gaat zij eerst wat over vertellen. En dan daarna gaan we nog op pad door Coda. Want we gaan namelijk naar het erfgoedhuis, waar Lynn wat zal vertellen over de nieuwe presentatie Tussen hier en daar. Dat is een samenwerking tussen Coda en de werkgroep Typisch Turks en Gigant.
0: Mm-hmm.
1: En even kijken, Stefan Rutte, onze archivaris, die gaat wat vertellen over de nieuwe introductie hotspot over het grote verhaal van Apeldoorn. Dat is een soort nieuwe installatie waar over alle 11 thema's wat verteld wordt over de geschiedenis van Apeldoorn. Zo hebben we onder andere de kinderwagen van de, ik denk de 100.000ste inwoner van Apeldoorn.
0: Okay.
1: Daar staan, maar ook de grafsteen van admiraal van Kinsbergen staat erin. Nou, daar gaat Stefan allemaal veel meer over vertellen.
0: Ja.
1: En dan als laatste hebben we nog in het Experience Lab. Daar maken ze erfgoed toegankelijk voor onder andere blinden en slechtzienden, met door 3D-prints te maken van erfgoedobjecten. Dus daar gaat mijn collega daar meer over vertellen.
0: Oh, dat is ook heel mooi dat dat ook gebeurt voor de blinden en slechtzienden.
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, dus we hebben een vrij divers programma.
0: Nou.
1: En vooral gaat Lynn ook nog heel veel meer vertellen over alle activiteiten die we hebben in de maand van de geschiedenis. Want dat is nogal een drukke maand.
0: Zo.
1: Met veel te doen.
0: Ja, ja. En dat is inderdaad gelukkig zei je al, want ik zag dat denken, lichaam en geest. Maar ja, je hebt inderdaad Apeldoornse bos en alle sanatoria in de buurt. Ja.
1: Ja, zeker. En we hebben ook, want het is toevallig dan zaterdag en zondag ook het weekend van de wetenschap. En dat combineren we een beetje met de maand van de geschiedenis. Want we hebben bijvoorbeeld in het Experience Lab dan ook een dino-middag. Dus dat is een hele oude geschiedenis.
0: Mooi.
1: Dat is voor de allerjongste.
0: Als je naar jullie historisch café wilt gaan, moet je je dan aanmelden?
1: Nee, je hoeft je niet aan te melden. Het is vanaf 5:30. We beginnen gewoon in Coda Café. En daarna, zoals gezegd, gaan we op een paar plekken binnen Coda kijken. En het duurt ongeveer tot 7:30.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen afkomen op deze special maand van de geschiedenis. Want het is dus niet alleen een verhaal, maar ook een hele rondleiding naar plaatsen in Coda zelf waar je anders misschien niet komt.
1: Precies, ja, zeker.
0: Nou, heel fijn dat je in de uitzending wilde komen, Tessel Hengelveld van Coda, om meer te vertellen over het historisch café en alles wat er verder gaat gebeuren van aanstaande vrijdag 2 oktober. En het begint dus allemaal om 5:30, hè?
1: Ja, het begint om 5:30 in Coda Café.
0: Nogmaals, dankjewel en heel veel succes aanstaande vrijdag.
1: Goed, graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Coda.

Meer groen, minder tegels. Meld u aan voor de tegeltaxi. Wilt u uw tuin groener maken? Maak dan gebruik van de gratis tegeltaxi. De gemeente haalt de oude tegels bij u op nadat u ze zelf uit de tuin heeft verwijderd. Met minder tegels ontstaat er meer ruimte voor planten en bomen. Dat zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen en minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Aanmelden kan tot en met 12 oktober via de website www.apeldoorn.nl/tegeltaxi. Rond eind oktober gaat de tegeltaxi rijden. U hoort van tevoren wanneer de taxi bij u langskomt. Let op, de tegeltaxi haalt alleen tuintegels op. Geen hout, grind, puin of groenafval. I'm still standing, Elton John.

Ja, we lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 28e september. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift voor het tweede uur. En we gaan er nu even uit met Radar Love van Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amersfoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 28e september. Fijn dat u weer bij ons terug bent. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Geert Hogebon van Platform Amateurkunst Apeldoorn gaat in op Cultuurvuur, de ontmoetingsavond voor amateurkunstenaars op 1 oktober in Gigant. Chantal Zwaag interviewde Mark Boon, spreekstalmeester van het Wintercircus Apeldoorn, over de voorbereidingen van de 32e editie van datzelfde Wintercircus. Wij gaan er naar luisteren. Ivo Calava van winkelcentrum Anklaar gaat uit de doeken doen wat we kunnen verwachten op zaterdag 3 oktober van de Kinderboekenclub bij Anklaar. En we gaan nu luisteren naar The Riddle van Nick Kershaw.

Ontdek wat vrijwilligerswerk u kan brengen. Het voelt als familie. Via de Roefeldagen kwam Chantal als kind bij RTV Apeldoorn terecht. Wat begon als een kijkje achter de schermen, groeide uit tot een plek waar ze haar liefde voor journalistiek ontdekte en waar ze haar vriend leerde kennen. Inmiddels heeft ze samen met hem 2 kinderen en is ze nog altijd vrijwilliger bij de omroep. Bij RTV Apeldoorn kreeg Chantal alle ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. Van radio maken en presenteren tot interviewen en monteren. Die ervaring vormde de basis voor haar werk als zelfstandig journalist. Tegelijkertijd vindt ze het waardevol om verhalen uit Apeldoorn te vertellen en te laten zien wat er in de stad en wijken speelt. Je wordt hier gezien en je hoort erbij. En je hoeft geen ervaring te hebben als je maar nieuwsgierig bent. Vrijwilligerswerk is niet alleen iets voor een ander, maar ook ontdekken wat het u brengt. U kunt nieuwe dingen leren, uzelf ontwikkelen en mensen ontmoeten. Ontdek bij Apeldoorn Pakt Aan wat vrijwilligerswerk u kan brengen. Meer informatie leest u op de website www.apeldoornpaktaan.nl. Listen to your heart, Roxette.

0: Ontmoet andere amateurkunstenaars bij Cultuurvuur, de ontmoetingsavond van Platform Amateurkunst Apeldoorn. In datzelfde Apeldoorn. Wat dat allemaal betekent, Geert Hogeboom kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag, Geert.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor mensen die niet weten, Cultuurvuur, wat is dat?
1: Cultuurvuur. Het erfgoedplatform heeft zijn historisch café en de amateurkunst, het platform amateurkunst, heeft zijn cultuurvuur. Dat betekent dat we één keer per kwartaal een themaavond hebben waar iedereen welkom is en waar we zeg maar actuele zaken bespreken en waar je elkaar kunt ontmoeten en waar ook een beetje muziek en zang wordt gedaan.
0: En dat gaat 1 oktober plaatsvinden, hè?
1: Ja, 1 oktober hebben we weer de volgende. Ja, dat klopt.
0: En dat is in Gigant?
1: Ja.
0: Ja. En wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we hebben een aantal dingen op het programma staan. Op de eerste plaats wordt er verteld wat er de ontwikkelingen zijn op het gebied van muziek op school. Dat heet de muziekexpeditie. Dat is al een tijdje is dat in ontwikkeling. We hebben de Apeldoornse jeugdorkesten afgelopen jaren hebben die dat ontwikkeld. Om kinderen op school toch ook een soort snuffelcursus te bieden. Dat heeft Gigant overgenomen. En nu, dat willen we vanavond eigenlijk, of donderdagavond vertellen. Nu is er een experiment van het Rijk om met name in de achterstandswijken kinderen die helemaal niet met cultuur en muziek in aanraking komen, om die dat ook de mogelijkheid te bieden. En het begint dus in Apeldoorn een project voor 10 scholen. Waar leerlingen zeg maar kunnen intekenen op van alles wat ze willen. Dus of ze muziek of zang of tekenen of dat soort dingen meer. En dat kunnen ze dan een trimester kunnen ze dat doen.
0: Want dat is wel heel belangrijk inderdaad.
1: Ja, ja. En de bedoeling is dat na het experiment, maar dat het experiment is er onderdeel van. Maar eigenlijk is het een onderdeel van het totaal dat we proberen om weer de relatie te leggen tussen school en het verenigingsleven en Gigant. Hè, zodat kinderen op school de eerste dingen leren. En daarna door kunnen stromen naar muziekverenigingen, zangverenigingen. Of naar Gigant, om daar verder les te krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat is het eerste onderwerp wat we toelichten. Het tweede, dat is dat de gemeente heeft de subsidieregeling cultuur vernieuwd voor amateurkunst. Heel erg verbreed. Vroeger waren het echt, was het geld, zeg maar koppengeld noemden ze dat. Hè. Dus je kreeg per lid kreeg je een bedrag en dan moest je 1 keer per jaar moest je een uitvoering doen.
0: Ja.
1: En tegenwoordig de nieuwe regeling die we als platform amateurkunst ook mee hebben voor elkaar gemaakt met de gemeenteraad. Die is veel breder geworden. Betekent dat nou ook stichtingen mogen meedoen. Je krijgt voor 4 jaar geld. Het hangt niet meer af van een aantal leden wat je hebt. Je moet wel een aantal eisen voldoen. Maar in ieder geval, het wordt veel breder. En je kunt voor veel meer dingen geld krijgen. Nou, en dat komt Kevin Treep, hè, de cultuurambtenaar, die komt dat uitleggen.
0: Ja.
1: Donderdag. Dus dat is het tweede onderwerp wat we hebben. Het derde is dat we hebben uitgebreid meegedaan met de opening. Hè, dus de opening van het culturele seizoen, hè, een paar weken geleden,
0: ja.
1: Eind augustus. Nou, daar hebben we als platform hebben we weten te regelen dat er heel veel optredens in de grote kerk en overal in de stad, dat er optredens van amateurkunst ook waren. En daar gaan we een evaluatie van houden met elkaar. Hoe dat was, hoe de mensen dat vonden en hoe we dat volgend jaar weer willen gaan naar uitbreiding. En het laatste onderdeel wat we hebben is een beetje vooruitkijken. We hebben een nieuwe gemeenteraad.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we al 2 keer met nieuwe gemeenteraden gedaan. Dan nodigen ze uit om in zo'n oude bus, hè, zo'n veteranen,
0: stichting.
1: Dan gaan we naar 3 locaties toe. En dan ontmoeten ze op iedere locatie 3 groepen, zang, muziek, dans. Om eens te kijken van wat die amateurkunst nou eigenlijk allemaal te bieden heeft.
0: Ja.
1: En onderweg in de bus dan kun je met ze praten en dan kunnen zij een beetje horen waar al die amateurkunstclubjes mee zitten. En dat heeft altijd heel goed uitgewerkt, want je merkt vaak toch dat nieuwe raadsleden die hele wereld van amateurkunst niet zo heel goed kennen. En dan helpt dit altijd heel goed. Nou, dus dat zijn de onderwerpen die we donderdag bespreken.
0: Nou, dat is heel mooi. Mensen die er naartoe willen, moeten die zich opgeven?
1: Ja, het is gratis hoor. Maar Gigant wil altijd graag weten hoeveel mensen er komen. Dus je kunt bij Gigant gewoon op donderdagavond kun je een kaartje kopen, zou ik maar zeggen. Als je inklikt. Maar je kunt er ook zo naartoe. Het maakt niet zoveel uit. We zitten in de Walvis. Vanaf 7:30 is het. 7:15 loop.
0: Nou, ik hoop dat er veel mensen op afkomen. Want jullie hebben een mooi programma.
1: Ja, en misschien is het leuk, Tineke, om het te bij krijgen. Dus ik zei straks even tussendoor, die nieuwe verenigingsondersteuner.
0: Ja.
1: Pieperhan van Noorwel, die is in dienst bij Gigant. En misschien is het leuk dat je die ook eens een keer interviewt. Apeldoorn ook met hem kennis te laten maken.
0: Dat klinkt heel aanlokkelijk. Fijn als je daar een berichtje over aan de redactie kunt sturen.
1: Ja, dat zal ik doen. Ja.
0: Nou, heel fijn dat je in de uitzending kon komen, Geert Hogeboom, om meer te vertellen over Cultuurvuur en het platform Amateurkunst Apeldoorn en over het programma van aanstaande donderdagavond vanaf 7:30 in de Walvis. En een hele fijne avond gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan door naar Alive is Life, Opus.

Op 7 oktober 1946 werd Apeldoorn getroffen door een van de grootste rampen uit de naoorlogse geschiedenis van de stad. Een militair vliegtuig stortte neer op de christelijke HBS aan de Jachtlaan. In de gymzaal waren 27 leerlingen van klas 2C aan het sporten. 22 jongens kwamen om het leven. Ook de piloot van het vliegtuig overleefde de ramp niet. De vliegramp maakte diepe indruk op Apeldoorn. Ook 80 jaar later leeft de herinnering voort bij nabestaanden, overlevenden en betrokkenen. Op woensdag 7 oktober vindt daarom een herdenkingsplechtigheid plaats op de begraafplaats aan de Soerenseweg om 11:15. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend bent u welkom bij de nazit in het Christelijk Lyceum, waar ook de herdenkingsplek in de school kan worden bezocht. U hoeft zich niet aan te melden voor het bijwonen van de herdenking. You give love a bad name, Bon Jovi. Shut up!

0: Het duurt nog even, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de 32e editie van het Wintercircus Apeldoorn. Chantal Zwaag sprak met Mark Boon, al jaren de vaste spreekstalmeester van dit circus. Ze vroeg hem wat er allemaal gebeurt als voorbereiding op dit evenement.
1: Ja, weet je, wij zitten al volledig in de kerst. Ik denk nog niet dat ik mijn kerstboom ga zetten. De hele dag zit dat liedjes zit te zingen. Want Sinterklaas is er natuurlijk ook nog tussen.
0: Ja.
1: Maar we zijn volop aan het voorbereiden. Het programma is er natuurlijk al lang gekend. Maar nu zijn de praktische dingen bezig. Hè? Het boeken van de artiesten, de vluchten. Dat ze overkomen naar hier. Dat ze ook hun nummers nog een beetje up-to-date brengen. Dat ze nog een beetje spectaculairder proberen te zijn. Dus er wordt heel veel afgewerkt in het circus op dit moment.
2: Ja, precies. En kun je ons vast wat namen geven van mensen die er komen, artiesten die er komen tegen die tijd?
1: Ja, want we hebben elk jaar een nieuw programma, dat weet je.
2: Uh-huh.
1: En de enige norm die daar is, mensen moeten verbaasd zijn. Mensen moeten iets spannends beleven, moeten iets uniek beleven. En moeten ook wel geregeld een aantal keren wauw kunnen zeggen. Omdat het echt iets uitzonderlijks is wat ze zien. En dat doen we ook dit jaar weer. We hebben hele grote illusies. Denk dan in de stijl van Hans Klok. Maar die heeft iedereen ondertussen wel al 20 keer gezien, denk ik, in Nederland. Dus we hebben Christophe Uitvoss gehaald. Een jong talent die met grote goocheltrucs eigenlijk nog wel heel veel verbazing loswekt. En we hebben Duo Dangerous, en de naam zegt het alvast. Dat is een echtpaar dat in grote liefde leeft, maar op scène of in de piste gaan ze met messen werpen en gaan ze ook met kruisboog schieten. Een beetje Willem Tell achterna, zeg maar. En dat is een hele unieke belevenis. Ook heel spannend, want het is millimeterwerk. Hè? Want die pijl moet wel door de appel en niet door het hoofd gaan, natuurlijk.
2: Nee, dat is op zich wel handig, ja.
1: Ja, dat is altijd meegenomen. En dat is ook de rubriek. Ik heb er elk jaar een paar. Don't try this at home. Maar wat je wel perfect thuis kan doen is jongleren. Of op je rug gaan liggen en met de voeten in de lucht iets in de lucht proberen houden. Dus dat zijn ook dingen. Een antipodist en een jongleur hebben we ook. Maar heel uitzonderlijk ook. We hebben een groep die hoge ogen gegooid heeft op de circusfestivals. Dat is Troep Donnert. En dat zijn jockeys te paard. Dus je krijgt niet alleen de paarden. Maar daar wordt dus ook een paddedeu opgedaan, wanneer ze dus met twee paarden en daar dan eigenlijk een soort balletoefening op doen. Maar ook jockeyoefeningen, dat ze rond het paard heen draaien, terwijl dat paard in hoge snelheid door de piste gaat. Dus dat is toch wel iets heel spectaculairs.
2: Mm-hmm.
1: En dan hebben we nog Trio Casa. Het is een baar, dat is zo'n een grote staaf waarop acrobaten staan en die op mankracht de lucht in worden gecatapulteerd. Dus dat
2: zo.
1: Is toch ook wel heel spectaculair.
2: Ja. Yeah. Inderdaad.
1: En clowns, hè?
2: Ja.
1: Want je gaat het vragen, hè? Chantal? Ja.
2: Don Christian zag ik alweer op de planning staan.
1: Ja, Don Christian, die kennen we. Die heeft heel lang in Circus Herma Rens gereisd. Was 2 jaar geleden bij ons.
2: Ja.
1: Is ook een internationale clown die Nederlands spreekt.
2: Ja.
1: Altijd meegenomen.
2: Ja.
1: Dus dat maakt het nog sterker nog, humoristischer. En we hebben daar ook nog een andere clown bij gegooid, een Nederlander. Want je vindt niet zoveel clowns die dan ook nog eens Nederlands praten. Dus twee vinden is al heel moeilijk. En we hebben daar Marcel van Leeuwen bij geplaatst, die een paar clownerienummers met hem gaat doen. Maar aan de andere zijde ook een ganzenparade. Dat kennen we allemaal wel, hè. Eén gans beweegt en de rest volgt erachteraan.
2: Oh, ja.
1: Dus, leuk. Dat komt allemaal. Je moet maar eens op de website kijken, want er zijn er natuurlijk nog meer.
2: Zeker.
1: En ons grote live orkest. En ik heb toch niks te doen tijdens de kerst, dus ik zal ook wel even langskomen om de praatjes te maken.
2: Oh, dat is leuk. Ja, dat is, iemand moet het doen, hè?
1: Ja, en al 8 of 9 jaar ondertussen.
2: Ja.
1: Dat is al heel lang. Ik denk dat ik al een status heb van 50% Apeldoorn.
2: Zo, kijk. Heel goed, ja. Hey, en ik hoorde ook, want vorig jaar hadden jullie natuurlijk eigenlijk een nieuwe tent, maar nu helemaal, toch?
1: Ja, vorig jaar was er nog een probleempje met de aanlevering van de tent. Maar nu is het volledig de tent van Horwood Producties, de tribune van Horwood Producties.
2: Oh,
1: ja, en dat maakt dan de garantie, als je je eigen spullen hebt, dan kan je daar nog in excelleren door steeds beter te gaan en steeds te verbeteren. Dus dat is wel een hele goede investering. En het publiek zal het ook merken, ook goed qua zichtbaarheid en dergelijke. Dus ja, de ideale omstandigheden om ook die grote acts te plaatsen. En dat is toch niet onbelangrijk.
2: Nee, precies. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Nu nog even een van de belangrijkste dingen. Wanneer zijn jullie hier?
1: Tijdens de paasdagen? Nee. Stel je voor, dat, zo lang zouden we niet kunnen wachten. Nee, we zijn er traditioneel tijdens de kerstdag. Dat durft wel eens een dagje verschuiven, afhankelijk van hoe de dagen op de weekdagen vallen, zeg maar. Maar we zitten dit jaar, en dat is makkelijk om te onthouden, van woensdag 23 tot woensdag 30 december. Ja. En dat 2 keer per dag. Je kan op de website alle uren vinden, je kan er ook al tickets bestellen. En dan ben je zeker van je goede plaatjes, want het gaat al verschrikkelijk hard. Dat kunnen we wel al delen. Dat is wel leuk natuurlijk. Hè.
2: Ja, jullie slogan is natuurlijk het leukste cadeau voor kerst.
1: Ja, en dat wil je natuurlijk niet missen. Dat wil je gewoon geven. En je krijgt het ook van ons. Dus het zou een beetje gek zijn om het te laten liggen. Hè. Als de voetbal voor het doel ligt, moet je er een beetje knallen, zeg ik altijd. Dat is ook met cadeautjes. Dus,
2: ja, zo is dat. Zeker. Ja. Nou, ik zou inderdaad even kijken op wintercircusapeldoorn.com. Daar kun je kaarten kopen. Maar in ieder geval ook vast even zien wanneer dan die voorstellingen zijn. Dan kun je hem vast in je agenda zetten.
1: En, om de voorwaarts ook altijd nog. Hè. Dat is misschien toch ook belangrijk om te weten. Dat we, want er zijn wel wat evenementenpleinen in Apeldoorn. Maar het blijft op de voorwaarts al jaren dag. Mm-hmm. En wij gaan ook nog wel wat leuks doen. Maar we zullen elkaar nog wel horen, denk
2: Tuurlijk.
1: Ik, met
2: FTV. Ja joh, dus, zeker.
1: We hebben ook plannen.
2: Ja, zeker. Wij komen natuurlijk weer op locatie. En niet alleen met de radio, maar ook met de tv. Dus ik zou zorgen dat je haar goed zit, Mark.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag blijft de scheiding aanwezig tussen veel bewolking in het westen en noordwesten en het zuidoosten. In het westen en noordwesten kan tevens een bui vallen, terwijl het elders nog droog blijft. Onder de bewolking wordt het niet veel meer dan 21 graden, terwijl op plaatsen waar de zon meer zal schijnen het 24 tot 25 graden zal worden. Vanavond aan het begin van de nacht zijn overal nog enkele buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 16 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Het is zonnig en droog, waarbij het kwik op zal lopen naar 26 tot 28 graden maar liefst. Woensdag wordt het ook nog warm met temperaturen van zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, maar later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de avond en nacht naar donderdag gaan er buien vallen met kans op een klap onweer. De minima liggen rond de 18 graden. Donderdag vallen er in de ochtend nog buien. 'S Middags trekken de buien naar het oosten weg. De rest van de middag zijn er zonnige perioden en blijft het droog bij een temperatuur van zo'n 20 graden. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag is het wisselend bewolkt en blijft het zo goed als droog. Het wordt 20 tot 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. In het weekend blijft het met 20 tot 21 graden aangenaam voor de tijd van het jaar. De zon schijnt geregeld en er is kans op een enkele bui, maar de droge periode overheersen. Sweet dreams are made of this. Eurythmics.

0: winkelcentrum Anklaar hangen veel posters met de aankondiging dat er aanstaande zaterdag de 3e oktober een hele belangrijke dag is. Dan is de kinderboekenclub Anklaar. En wat er allemaal staat te gebeuren, Ivo Calava kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er is zoveel te beleven.
1: Ja, inderdaad. Ik zit ook een beetje te denken van waar ga ik beginnen. Maar wat wil je weten?
0: Nou, je bent al eerder in de uitzending in ieder geval geweest over de stemmen voor het leukste...
1: Juf en meester, die ding.
0: Ja, meester of juf.
1: Klopt. Ja, nee, klopt. Dus we gaan de top 5 gaan we aanstaande donderdag bekendmaken wie er op het podium gegeven wordt. Om 4 uur is dat. Ja. Aanstaande zaterdag. En dan wordt er vervolgens bekendgemaakt wie dan de meeste stemmen heeft gehaald. Met een leuke uitreiking. We hebben een mooie trofee voor de winnaar. Leuk prijzenpakket. Ja, een hartstikke leuk feestje, denk ik. En voor de rest de hele dag zijn er verschillende kinderboekenauteurs die leuke voorstellingen gegeven. Interactieve workshops. Speurtochten. Don Bosco is er met een soort van spelletjesplein. Er is een gaande draaimolen. Ballonnenkunstenaars. Wat is er nog meer? De bibliotheekbus van Coda komt ook. Met leuke steentjes voor de bus hebben ze staan. We hebben een fotoboot. We hebben een Pikachu en een Super Mario en dergelijke rondloopt. Allemaal van die kinderfiguren, zeg maar. Een stuk of 6, 7. Dus eigenlijk wordt het een soort van kinderparadijsachtig in het teken van de kinderboekenweek.
0: Ja, helemaal geweldig. Ja, ja. Iets wat er misschien een beetje buiten valt, dat is dat onze grote broer Omroep Gelderland is aanwezig met de grote Gelderse kerstwensenshow.
1: Klopt, ja. Die kwamen inderdaad ineens op de lijn over 3 oktober. En toen dacht ik van ja, weet je, het is natuurlijk niet helemaal kinderboekenweek, maar aan de andere kant, er is wel veel publiek. Dus ik zei tegen Omroep Gelderland, god, vinden jullie het leuk? Ze zeiden ja, hartstikke leuk. En zo met vrijwillig, tussen ze gaan dan... Ze zetten een soort van caravan neer met waar mensen dan een wens kunnen doen voor hun favoriete vrijwilliger. Dus ik dacht, goed, weet je, dus hartstikke leuk, toch?
0: Nou, zeker. Helemaal geweldig. En dat programma, het is van 10 tot 5 uur. Ik heb net het weer voorgelezen, dus volgens mij ziet dat er prima uit.
1: De weergoden zijn ons hartstikke goed gezind weer.
0: Ja, ja. Maar er zit een heleboel organisatie in om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, we zitten niet stil wat dat betreft. Ik maak af en toe werkdagen van 80 uur, maar ik vind het superleuk. Dus,
0: werkdagen het of werkweken?
1: Sorry?
0: Werkdagen of werkweken?
1: Nee, werkweken. Ja, nee, werkdagen, dat gaat een beetje lastig, want dat zijn 3 dagen in 1 dag moeten proppen. Maar met een beetje tijdmachine zou het lukken, maar nee, nu... Nee.
0: Maar geweldig dat je ook zoveel schrijvers hebt weten te strikken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk in samenwerking vooral met Bruna. Die heeft dat, die hebben dat echt gewoon super netjes gedaan. En gewoon ook iedereen al vroeg al vastgelegd. Om te zorgen dat we de leukste hebben.
0: Ja.
1: Het zijn hele grote namen ook. Ik heb geen kinderen nog, dus ik weet niet precies. Ik zag Google-cijfers en dergelijke. Ik dacht, oké, dat zijn wel echt veel boeken die ze verkocht hebben. En veel titels. Dus dat is wel leuk. Ik hoop dat de kindjes ze kennen van de verhalen.
0: Nou, vast wel. En het is steeds in het nieuws dat lezen en voorlezen ontzettend belangrijk is. Dus dat doen jullie zeker aanstaande zaterdag.
1: Ja, de hele dag. En we hopen dat daarna heel Apeldoorn blijft lezen. En lekker naar de Bruna gaat om een favoriete boekje te halen.
0: Nou, kijk. Ja, dankjewel Ivo.
1: Dank jullie wel.
0: Dat je in de uitzending kwam. En heel veel succes verder met de voorbereidingen. En een prachtige uitvoering aanstaande zaterdag.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, we gaan nu naar Purple Rain, Prince and the Revolution.

Ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van de matinée van deze maandag de 28e september. Dit programma is weer te beluisteren morgenochtend tussen 8 en 10. En het staat ook nog een hele week op uitzending gemist. Dus alle mogelijke manieren kunt u het nog eens een keertje beluisteren. Wij zijn natuurlijk heel blij dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met wij bedoel ik Olaf Bos, mijn technicus. En ik ben Tineke Jaltsma. Graag tot een volgende keer. We gaan eruit met Man in the Mirror van Michael Jackson.

0: nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
2: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot de middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.

De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk.

0: En hoe is
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. Redactie@rtv-apeldoorn.nl

voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. Redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens in Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe editie van SymfoCity. Het wordt vroeger donker, de bladeren beginnen te vallen, de goede cd's staan weer op en we hebben er ontzettend veel zin in vanavond, want we hebben een hele fijne prog- en symfolijst voor jullie in de aanbieding. We begonnen in Noorwegen met Gazpacho. Eind vorig jaar bracht de band het album Magic Eight Ball uit op 31 oktober. Dat herinner ik me nog zelfs. Skyking heet het nummer en we blijven even in Noorwegen.
2: Ja, zeker. Goedenavond, Martinka. Goedenavond, luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, we blijven in Noorwegen. We gaan door met ook een Noorse band dus. En...

hen heb ik afgelopen vrijdag gezien. In de Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Niet afgelopen vrijdag, vrijdag ervoor. Doet er niet zoveel toe. Het was een ontzettend goed concert. Wat je normaal gesproken hebt, is dat bands vaak wat steviger uit de hoek komen op het podium. Hier was dat juist andersom en leek de band eerder wat ingetogener dan je op plaat zou horen. Maakt allemaal niet uit, het blijft ontzettend fraai. Dit nummer hebben ze niet gespeeld, wat we gaan draaien. Wel hebben ze het nodige van het album False Memory Archive gespeeld. Dat is hun tweede album, uitgekomen in 2018. En wij draaien het mooie nummer Claire de Lune van Oak.

0: Ook. Claire de Lune heet het nummer. En het komt van het album False Memory Archive uit 2018. Overigens ook is een band die af en toe best stevig uit kan halen. Maar ik las net ergens dat ze begonnen zijn als folk-rock duo. Kortom, ze zijn van alle markten thuis. En wie ook van alle markten thuis is en die vooral heel erg naar de progparels aan het graven is, dat is natuurlijk Arthur Hoogenburg. En hij heeft toch weer een prachtige opgedoken deze keer.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Een paar weken geleden heb ik in de rubriek een album van Alpha Taurus behandeld. Het was ene Vittorio Di Scalzi die de band een contract aanbood om een album op te nemen in zijn studio, wat leidde tot de behandelde progparel. Deze Vittorio had zelf ook een band. Het was rond 1967 dat hij samen met gitarist Nico Di Palo, bassist Giorgio D'Adamo en een drummer Gianni Belleno een band vormde die zich New Trolls noemde. Ze mogen al snel de Italiaanse tour van de Rolling Stones openen en groeien uit tot een van de populairste bands van Italië. Maar dan, in 1971, gebeurt er iets bijzonders. De Argentijnse componist en dirigent Luis Enrique Bacalov, later Oscar-winnaar voor de filmmuziek van Il Postino, krijgt een idee. Wat als je een concerto grosso schrijft? Die barokke vorm waarin een groep solisten het gesprek aangaat met een symfonieorkest, maar de solisten vervangt door een rockband? New Trolls, dan aangevuld met toetsenist Maurizio Salvi, wordt die band. Het stuk was oorspronkelijk bedoeld als filmmuziek en delen van de tekst zijn geïnspireerd op Shakespeare's Hamlet. Het resultaat? Concerto grosso per i New Trolls.

Bos wordt een van de grondleggende platen van de Italiaanse symfonische progrock. Barokke strijkers in gesprek met elektrische gitaar, orgel en fluit, met aan het eind zelfs een knipoog naar Jimi Hendrix in Di Palos gitaarwerk. Liefhebbers van vioolmuziek komen ook aan hun trekken. Af en toe lijkt het dat je puur naar klassieke muziek aan het luisteren bent, maar het duurt nooit lang totdat het ontaardt in bombastische symfonische rock. Zelfs met een kippenvel gitaarsolo. Overtuig jezelf, dit zijn twee delen van het titelstuk: Concerto Grosso per i Neutrals van Neutrals.

0: delen hiervan, Adagio en Cadenza. Uitgevoerd door de band New Trolls, samen met een orkest. In compositie van Louis Enrique Bakaloff, waarin een rockband voor het eerst in Italië echt een gesprek aangaat met het symfonieorkest en daarmee de deur openzet voor een hele generatie Italiaanse progrock. De New Trolls hebben best een uitvoerige discografie. Er zijn in totaal 5 albums uitgebracht met een originele bezetting in het tijdvak 1968 tot en met 1972. Later zijn er nog 5 albums toegevoegd in diverse bezettingen. Daar zit ook de cd Concerto Grosso Uno Due Tre bij, waar de gedraaide muziek op staat in remasterde vorm. Omdat ik niet aan de originele LP kon komen, heb ik de tracks hiervan afgehaald. Alle tracks waar componist Louis Enrique Bakaloff bij betrokken is, kan ik van harte aanbevelen. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel, Arthur, voor deze mooie progpaal, de New Trolls uit Italië. We gaan nou naar nieuw werk, want we houden van oude prog, oude sinfo en ook van nieuw werk. We draaien gelukkig beide. We gaan naar het nieuwe album van de Pattern Seeking Animals, moderne progband. En ik denk dat de band nooit helemaal het labeltje van zich af zou kunnen schudden. Want ja, Ted Leonard zit erin, hè, en dan weet je eigenlijk wel aan welke band dit gerelateerd is. Mocht je dat niet weten, denk er maar eens over na. Ik kom er straks op terug. We gaan draaien 2 nummers van het nieuwe album Grimalkin. Maybe All a Dream and a Flower Yet to Grow. Pattern Seeking Animals.

0: Pattern Seeking Animals, Maybe All a Dream and a Flower Yet to Grow. Het komt van het nieuwe album Rimmelkin. En goed, dat Ted Leonard in de band zit en Jimmy Keegan wil natuurlijk nog niet zeggen dat de band een Spock's Beard offspring is natuurlijk. Hè? Dit album klinkt toch echt zeker wel heel erg anders.
1: Gelukkig maar, hè? Anders zou het ook wel heel erg saai worden als je alleen maar Spock's Beard klonen uit Amerika krijgt. Ja, waar doen we het dan nog voor? Gelukkig komt er genoeg eigen werk uit Amerika. Dat geldt ook voor Discipline. Een van de, mag ik dat zeggen? Ja, toch wel de meest creatieve progbands uit die hoek, denk ik. Ze hebben een geheel eigen geluid. Ze hebben elke keer weer complexe arrangementen. Hartstikke mooi in elkaar gezette nummers. En toch vrij toegankelijk geluid, denk ik. Het is zeker niet iets waar een niet per se progliefhebber voor weg zou lopen. Dat is natuurlijk een ontzettend knappe prestatie om dat iedere keer weer voor elkaar te krijgen. Ze doen het al best eventjes. Unfolded Like Staircase kwam al in 1997 uit. Hun volgende album pas, 14 jaar later. En ook tussen het voorlaatste en laatste album zat een hiaat van 8 jaar. Ze nemen dus ook wel hun tijd voor de arrangementen. En dat hoor je gelukkig terug. Wij gaan iets van hun meest recente album draaien. Een nummer dat we nog niet eerder hebben gehoord van dit album. When the Night Calls Today van Discipline komt van het album Breadcrumbs uit 2025.

0: day.
1: Discipline. Je hoorde When the Night Calls Today van het album Breadcrumbs van vorig jaar 2025. Heeft hij de top 15 gehaald eigenlijk van SymphoCity? Volgens mij net niet, hè?
2: Ik geloof net niet, maar hij stond wel vrij hoog.
1: Nou, gelukkig maar. Verdiend.
2: Zeker, zeker. Absoluut. En zal ik eens wat zeggen? We eindigen waar we begonnen. In Noorwegen.
1: Ah, wat mooi. Het cirkeltje rond.
2: Het cirkeltje is rond, zo aan het eind van ons eerste uur. En het cirkeltje eindigt met Green Carnation. Green Carnation is niet een hele bekende band. Waarbij veel mensen zegt het niet zo enorm veel. Bovendien heeft de band ook de naam dat ze behoorlijk stevige metalachtige prog maken. Nou, ik weet niet wat ze vroeger hebben gedaan. De band bestaat sinds begin jaren 90. Maar ik geloof heel gerust dat ze hele stevige albums kunnen maken. Maar na een lange stilte verschenen er in het afgelopen jaar wel maar liefst 3 albums van de band. En dat is niet alleen maar metal. Het is wel vrij stevige prog, moet ik zeggen, met af en toe een grunt. Maar het is wel heel melodieus en af en toe zelfs behoorlijk orkestraal. We gaan het uur afsluiten met het nummer Broken Souls, Common Enemies van het album A Dark Poem. Part 3. Die Messiah Complex. Overigens, een korte aantekening erbij. Het schijnt alle 3 hele korte albums. Volgens mij had het prima op een dubbel aangepast. Maar goed, dat vonden de heren niet zo nodig. Green Carnation. En ik hoop dat je blijft hangen. Tot het volgende uur bij SymphoCity.

0: Symfo City.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens in Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Symfo City.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur alweer van SymfoCity. Ook dit uur hebben we weer volgestopt met het mooiste wat symfonische en progressieve rock te bieden heeft. En we, dat zijn in dit geval Martinka Zandijk, die samen met mij de plaatjes mag aan- en afkondigen en de mooiste verhalen daarbij vertelt. En Timo Diedering, dat is degene die je nu hoort. Ik mag daarnaast ook de techniek verzorgen voor Martinka. Nou, wat een eer is dat. Nog een eer was het draaien van Seven Rides. We draaiden het nummer Brems. Dat komt van hun meest recente album. En dat heet voluit La Barque, Elé et l'Albatros quand s'envolaient les mots. Oftewel, de vliegende boot.

0: boot en de albatros wanneer woorden vervliegen. En dat is wel een beetje zo als je Seven Rides hoort. Woorden schieten eigenlijk tekort om deze band te beschrijven. Het is een unieke mengeling van folk, wereldmuziek en akoestische muziek. Het is bovenal wonderschoon en altijd met de grootste zorg geproduceerd. Ook dit album weer, dat een aantal opnieuw opgenomen nummers betreft van eerdere albums. En daarnaast ook nog wat nieuw werk. Opnieuw opgenomen doet trouwens een beetje tekort. Het is vaak ook echt wel in een andere stijl gedaan. Heel erg fraai. Je hoorde Brems, in het Noors Rem.
1: En van Seven Rides gaan we naar Unreal City. En Unreal City is een jonge Italiaanse band die heel erg stevig met de benen in de rock progressivo Italiano staat. Nou is Unreal City bekend geworden met het debuutalbum La Crudeltà di Aprile. En daar hebben we heel veel van gedraaid. Prachtig album. Nou is het vervelende met prachtige debuutalbums dat je er zo ontzettend moeilijk overheen komt. In 2015 bracht de band de opvolger uit, Il Paese del Tramonto. En dat is een album waar echt helemaal niks mis mee is. Nou zat ik net tijdens het journaal een recensie te lezen. En in die recensie is 3 keer gezegd dat het album niet zo goed was als het debuut. Nou, dat heeft de band absoluut niet verdiend. Zeker niet. Want Il Paese del Tramonto is een prachtig album. Frammenti Notturni, dat erna kwam, is ook een prachtig album. Bij Unreal City kan het eigenlijk gewoon niet doen. Die kan gewoon geen slechte albums maken. Op El Paese del Tramonto staat het nummer Caligari. Daar gaan we van genieten.